0: Hoest hebben nog funky manier, Dolf kan ook al bij zijn 12. Blijf het dan.
1: Fellas, can we still do it?
2: Yeah!
1: How can we do it?
2: Do it!